0: RT. En je gaat toch even checken, is het min 10 of
1: is
0: het
1: plus 10? Ik heb het gecheckt, nee.
0: Oké, je gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... als je land eerder bent geweest, weet je ook niet wat het weer is.
1: Het is
0: best
1: wel warm.
0: Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm,
0: je gaat met je koud. Ga je niet een...
1: Wat betekent dat?
0: Twee dagen gaat het niet meer steken als deze naar huis gebied.
2: Vandaag.
0: Jij hebt een soort van buienraden.
2: Dat is een handel. Ja. Ja, maar jij bent al.

Okay, so that was MJ Nebrada and featuring Miss Nina, Arepa. So MJ Nebrada is a Venezuelan. Oh yeah, actually I found this in Dutch, so I thought let me just read this in Dutch because you why not? Ontarmt haar Venezolaanse en Peruaanse roots. She's half Venezuelan, half Peruvian. Hey. En haar gebruikt haar Latijns-Amerikaanse inspiratie en achtergrond in elektronische muziek om een unieke clash om sounds te maken waarbij reggaeton, raptor, house, dembow, guaracha en cumbia allemaal in revue passeren. Ze is een van de meest actieve leden van de huidige elektronische scene in Miami en werkt al samen met haar respecterende artiesten uit de label of the Latin Tribal Techno Scene. In september verscheen haar album Arepa Mixtape en lang behoeven we niet te wachten op haar volgende release, want begin volgend jaar verschijnt haar nieuwe mixtape waarop ze samenwerkt met Danny Days, Pitchfork en Team Vogue, Mix Mac, DJ Mac en vele anderen die al zwaar fan binnenkort volgt het publiek van Botanique ongetwijfeld. Nou, Miss Nina already, I think, I'm not sure if I ever talked about her, but I would do it next time. Now we're gonna go to two more tracks before Iwan is taking over. And this song is, it's called Coffeur Mientras Tanto. It's a very old track since, I think, the latest 2005, I think. Anyway, enjoy.

0: You are now listening to Operator.
1: Hey en welkom bij Internet Age met Jensies bij Operator Radio. Vandaag heb ik een special guest en dat is River. En fun fact, River is eigenlijk de persoon waardoor ik ben gaan DJ'en. Dat is wel zo, want hij had een DJ-deck gekocht. En toen, ja, toen ging ik erop draaien omdat River te druk was met andere dingen. Maar we gaan vandaag voor jullie een lekker R&B, hip-hop, neo-soul-achtig setje draaien. Heb jij nog iets te zeggen?
2: Nee, je hebt me al credit gegeven, dus dat is al.
1: Oké. Ja, ik dacht het is leuk. Vorig jaar had ik Tom natuurlijk om een back-to-back te draaien. En nu met River, omdat het me leuk lijkt om ook van andere mensen hun favoriete tunes aan jullie te introduceren. So, let's get into it.

Yes, welkom bij Velvet Rope met Keesja en Julia. Het is vandaag 5 mei, een bijzondere dag. Vandaag is het bevrijdingsdag en dat is denk ik een mooi moment om daar even bij stil te staan en om te beseffen dat wij hier vrij zijn en dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En het zou mooi zijn als we ooit een dag bereiken waarin iedereen vrij is, zoals wij dat zijn. En vanuit Velvet Rope dachten we ook, wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou? Dus wanneer voel jij je vrij? En wanneer was dat voor het laatst? Je kan je antwoord delen in de app of op de chat van de operator website of via Instagram, genoeg mogelijkheden. En voor nu, geniet van de vrijheid van vandaag. En tot snel.